0: bomb.
1: Hello everybody, welcome on the swimming pool. Wij gaan van de morgen beginnen aan onze aquagym voor vandaag. Is iedereen fit? Kom aan, we vertrekken.
2: Iedereen plasht in zijn hand. Plash, plash, plasht in haar hand. Plash, plash, plasht in haar hand.
1: Kom aan, we zijn warm, we gaan over naar de baan.

0: Ja, lekker. We zijn weer. Kom aan, hop.
1: Naar rechts. Naar links. Komen wij verdrom. Spring die zo moeig. Spring die zo moeig. Stamp met die voeten. Stamp met die voeten. Schoof naar links. Schoof naar rechts. Draai rond. Draai rond. En shake met de kont.
0: Het is niet voorbij, kom aan. Blijven bewegen.
1: Naar links.

0: nog rechts na. En drukjes rond. En checken met die kont.
1: Nog wat meer. Kom aan, bewegen.
0: Naar links. Dat been verdrom. Spring die zo moeig. Spring die zo moeig. Verdrom, verdrom. Pasken naar links. Pasken naar rechts. Verdrom, verdrom. Verdrom en verdrom.

0: even tegenaan. Volle bak, come on, hop. Naar links. Dat been verdrom. En omhoei, omhoei, omhoei en omhoei. Stampen met die voeten. Stampen met die voeten. Allemaal drogen.
1: Het zit er bijna op.
0: Pasken naar rechts. Pasken naar links. En kom verdrom. En keer er om.

0: Wat dat brengt?
1: Een CMB-café.
2: Nee, de Neven app voor Jolen Music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
2: Zoek op City Music, Jolen Music. En luister naar Jolen Music overal en altijd. De Neven Jolen Music app.
3: App hem al.

Mayo en Music, overal op FM. Op onder de 7.8 en onder de 5.8. In Oost, Oltjert, Aarp, Meer, Lee, Ninof, Denjeratem en dat stinkt er weer wat verder.

0: desmen olst. Ajoin Music. Gedierig goeie muziek.
1: Allee, meneer de pastoor, kom maar dan wel een keer op, kom jongen.

0: 20% muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dag, Egaar. Nog nooit gezien of

Anne kan zitten. Onze binnenmeester. Die verdient toch een standbeeldje in biergaat. Oh, wil je dat nog een keer drinken?

wel kan nooit zijn heel veel meer respect. Hier trek ik de lijn. Want ieder jaar, een droom op haar lief, begint jouw energie verwijt. Die voel je me pikt,

Johan Music. 100% plezant, 100% oldschool.

0: GMB Café.
1: Meer de neven app voor your music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
1: Zoek op City Music, your music. En luister naar your music overal en altijd. De neven your music app.

Radio en Music werd op zijn Engels te zeggen met een tolstje te beginnen. Alle carnavalliekes en iets als er nog iets zijn, want het zijn allemaal schoenliekes. Ah, veel carnavallies. Ajoe!

friends belong where fridges, meester friends belong where fridges, meester vruchtjes, de neester met de stief als burgemeester. Groeit de kooi, zo'n stasje, groeit de kooi, zo'n stasje,

0: congres.
1: Al was dat voor niet een groeit congres?
0: Ja, jongen. Dat je wel luisteren naar het gedacht van de basis, hè?
1: De basis, mijn oor, wat van een giever is met dat allemaal, zeg.
2: Ja, jongens, wie heeft er 11.000 stemmen, hè? Hoe afgaar?
1: Ja, ik heb maar één stemmen. Ik ben de godverdekker kralen content af.
0: Ah, wij, jongen, Luther gaat er een keer mee trekken. Zeg, weet u wie dat toch gezingen met? Rijd lak

0: 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat heb jij nog nooit gezien of gehoord.

0: Zeg, dat kostuum en dat wagen, dat stond precies op Pinterest.
1: Nou, dat gezicht, amai, dat zou ik hebben.
0: Hier, zeg.

0: ik heb dat gebosht. Ben je content?
1: Miljarden duur, weer geen parkeerplus.
2: Ik wou gezet, dat je door links moest afsluiten.
3: Maar ik mag niet naar links, Marie-Jean.

Dag en nacht, van smares tot sauves. Elke seconde, elke minuut, Ajoen Music.

0: MGM Café.
1: Meer de neven app voor jouw music.
0: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
1: Zoek op City Music jouw music. En luister naar jouw music overal en altijd. De neven jouw music app.
2: App hem al.

begin ons derde couplet. Maar eigenlijk wordt dat alles omdraaid in Oost. Is dat we een aantal samen doen voor onze carnaval. Met koer van Cantate Domino, die mooi begeleid en samen met haar wil ik de kazerallen doen zingen. Ik zing het één keer vieren en tennis tonair. Vlieg mee met mij naar een wereldstad.

0: muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, Jagar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: MGM Café.
1: Meer de neven app voor jouw music.
0: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music jouw music. En luister naar jouw music overal en altijd. De neven jouw music app.
2: App de mol.

0: 20% muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, jij nog nooit gezien of gehoord.

borst en dikkes in de poef. Zijn zelf zoekt nog poosje van bier gaat. Mo van den Beer, zijn zammels weer beraad. Alder is boekje een kans, tijd ontspringende dans.

0: is daar ontgoon, wordt alles mee omstoel.
1: Ajoin Music, de beste moment, de beste muziek, onst op zijn best.

0: café.
1: Meer de Neven app voor Joen Music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Joen Music. En luister naar Joen Music overal en altijd. De Neven Joen Music app.
2: App de mal.

Ajoy Music. Overal op FM. Onder den 7.8 en onder den 12.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingeratum en Stinkberg.

Af de nooit sneer, nooit nieuw. Dit leven met lach en courage verop. Geniet, profiteer van de tijd. Want de droom van vandaag zijn de maren al kwijt.

0: Iowan Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, je gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Ik ben mijn broek gepist.
1: Geef mooi maar aan jouw music. Waar Aven van Olst.

0: dat kan. En wat goed je, ik word weer om mijn rekker, hè, kopang. Kost mij weer aan het bougeren in de achterhoofd nog vijden. Daar die met niet van vijden aan mijn bovendroom blokkeren. Ik gewoon mijn mat keren om een derweg te creëren. Hey, moot.
1: Zijn ze toch voor droom, jong?

Music. De beste momenten, de beste muziek, ooit op zijn best.

0: Wat dat brengt?
1: Een GMB-café.
0: Nee, de Neven app voor Joen Music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
0: Zoek op City Music, Joen Music. En luister naar Joen Music overal en altijd. De Neven Joen Music app.
2: App hem al.
3: Het was nou ons.

0: Radio en Music, overal op FM. Op onder de 7.8 en onder de 5.8. In Oost, Oltjert, Aarp, Meer, Lee, Nienhof, Denjeratem en dat stinkdorp hier wat verder.
1: We horen twee jaar ooit gezien. Echt niet plezant vond iedereen. Maar ooit het niks krijgen met mij. Goeiedag.

0: Ajoen Music, de nummer 1 van Ajoen.
1: AKV, wat zal ik ermee doen? Presenteert. Oei, ik ben Firopa. Domein dat naam, Jatra.
2: Wij zijn onze

0: Trapperslaan.
1: Dat is de bedoeling, mensen, om het beste zinneken samen met ons mee te zingen. Doemen!
2: Ze trokken op het eiger achter de bergen in groen, in een hoekske verscholen.
3: Stond zo bij het doosje, was zeven dwergen met even

0: muziek.
1: Voor 20% bla bla.
0: Dat is 120% echte pure Oosterse radio.
1: Dat, Egaar, nog nooit gezien of gehoord.

0: precies nog een verteren, jong.
1: Rapsong!
2: Live vanuit Terzogen in Olst, de 9e echte Ajoin Music. Wij, Ave van Olst.

0: MGM Café.
1: Meer de neven app voor jouw music.
0: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
1: Zoek op City Music jouw music. En luister naar jouw music overal en altijd. De neven jouw music app.
2: App hem al.

Radio en Music werd op zijn Engels te zeggen met een tolstjes te beginnen. Alle carnavalliekes en iets als er nog iets zijn, want zijn allemaal schoenliekes. Ah, veel carnavallies. Radio en Music.

0: I own music.
1: Gedierig goeie muziek.
2: Dan moet je maar hier komen. Met een muziek.

0: Iowan Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, Jagar. Nog nooit gezien of gehoord.

kleren in de zon. Ze kijkt een ere glozenbol bij elke vrouw die werd gesteld. Want door in kan ze zien wat de toekomst ons wijspelt.

0: Kaarsje en Bijcafé.
1: Meer de Neven app voor Joen Music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Joen Music. En luister naar Joen Music overal en altijd. De Neven Joen Music app.
2: App hem al.

0: Hai! Ja, en nasens op.
1: Ajoe, Newsy!

0: 20% muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, je gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: En luid na 2 minuten met een kop gerust.
1: Game over.
2: Ajoen Music.
3: De radio van ons nou.

0: Jouw Music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
0: Zoek op City Music, Jouw Music. En luister naar Jouw Music overal en altijd. De nieuwe Jouw Music app.
2: App hem al.

0: gierig, goede muziek.
1: Waar gaan er niet om liegen, maar in 2013 gaan de loze maan zeker vliegen.

0: I own music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, Egaar. Nog nooit gezien of

0: Hajo en Music. 100% plezant, 100% ulst.
1: Week al werven aten verslijten. Ons lustenoet is nog niet gestrijken. Loepen al joren onze stoet. Het gorap verboren, 10 jaar passeert. Wordt dus wel de moeite weerd. Josjes smoken ieder jaar opnieuw. In elk coleer schittert in het licht een fantastisch groen gezicht.

Hey, komt eraf, jong. Ze biedt velden. Is dan een flush voor te dansen? Het is goed ontvriezen. Aan de schmink is ooit geloepen. En het is weer ontgieten, dat voel je toch? We zullen waar aan de roos doen. Je laat wel een frak on, stapt in onze combi en tanken je slapen. Allee, het is nog toe je dagen, hè.

Hé, hey, kameroot. Een pintje stond hier wel, hè? Zie nou, omgestampt. Kom jongens, zet daar muziek af. Het is hier getoond.

0: ons is goed aan mijn zijden. Draait ogen profiteren. Ze bazen maar op een zoek. Dat is voor me een plezier.
1: Hier zit je in te gopen, door hangt er in te slopen. Maar vroeg dat ik naar huis kom, dat is

tranen kan zitten. Oh, onze binnenmeester. Die verdient toch een stambeetje in biergaat. Oh, wil je dat nog een keer drinken?

0: de Neven app van Ajoen Music.
1: Voor Android en voor Apple klopt natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
0: Zoek op City Music Ajoen Music en luister naar Ajoen Music overal en altijd. De Neven Ajoen Music app.
2: App hem al.

Pita, het is van mijn voet, alles is gesloopt. Mijn vrouw is ontbillen, ik heb ze niet te vertellen. Weer heeft de kloeien, wordt het nog in een schil. Ze weet dat ze roepen en doet ze niet roepen, maar ik neem toch.

0: AYOE Music, overal op FM. Onder den 7.8 en onder den 5.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingeratum en Stinkberg.
1: Hallo, madame de burgemeester. Het is hier Steve Stijnzoelijn van de Stijnzoel. Zeg, wat is dat allemaal over?

als een armsloer, met schoenbelletjes in mijn oer, een pispot of mijn moer. In een oud kleed en een parik, en doorin een grote strik, zij enig, maar uniek. Elk jaar weer de dinsdag noem, en steer op de grote markt te doen,

0: 100% muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, je gaar. Nog nooit gezien of gehoord. Bro.

0: Wat dat brengt?
1: Een GMB-café.
2: Nee, de nieuwe app van Ajoen Music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
2: Zoek op City Music Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De nieuwe Ajoen Music app.

0: 25% bla bla.
1: Dat is 120% echte pure Oosterse radio.
0: Dat, je gaar, nog nooit gezien of gehoord.

0: Mayo en Music, overal op FM. Op onder de 7.8 en onder de 5.8. In Oost, Oltjert, Aarp, Meer, Lee, Ninof, Denjeratem en dat stinkderp hier wat verder.
1: Oostenaars!

0: Vincent, wat paas de? Wil ik ons nog geen gonolie om? Nee, nee, wacht, wacht, wacht er eens een kus. Het is hier een famoos en al.
1: Scholletjes.
2: Are you in music? De beste momenten, de beste muziek. Oh, shops en best.

0: GMB Café.
1: Meer de Neven-app. Voilà, your music.
0: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
1: Zoek op City Music, your music. En luister naar your music overal en altijd. De Neven-app. App de mal.

0: Live vanuit Terzogen in Olst, de enige echte Ajo en Music. Wij, Ave van Olst.
1: Goedenavond, meneer. Ik ga nog een tafelje voor twee.
2: Nog maar niet, madame. Want bij een douche heb je nooit genoeg douche. Hoewel gij de pinnengoort presenteren haar.
3: Welkom bij Shade Douche.

Met Patrick de Boek? Vanavond? Foto's op de Okapi. Ik mag toch gratis binnen. Oké, geen probleem. Tot vanavond.

0: ik verdrom al hier. In stad met mijn moot.
1: Veel schoen maskers rondom ons. Trekken ons staat de schoenen om.
0: Een schoenpoep om ons hand. Dat temmen toch verdient. Het werd tijd.
1: Deze is ons verhoor.

poison. Mine a malt, upper price om blonde op te hielen. Het was een bom, maar wat om iets voor gasten wel vervielen. Just hier nooit een boekje, maar wat dat hem nog niet wist. Pissend in pissain, zou geen moois voor wel.

0: Ajoen Music.
1: Stood up.
0: Ajoen Music.
1: Stood up.
0: Ajoen Music.

nacht. Want smare stofzuivers. Elke seconde, elke minuut. Ajoen Music.

0: patiëntenbaan.
1: Het is weer de tijd van de

0: lado soñen.
1: Esterweer!
2: Wat dat brengt? JMB Café.
1: Meer de Neven app voor jou in music.
2: Voor Android en voor Apple klopt natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem
1: now. Zoek op City Music, Ajoin Music. En luister naar Ajoin Music overal en altijd. De Neven Ajoin Music app.
3: App hem al.

0: zitten. Luisterneke naar Ajoe Music. Kruisje gegarandeerd.
1: Dames en heren. Carnavalisten en andere rolletisten. Zit jij schaar? Zit jij recht? Schreeu de logo daar los. Hier is daar een kandidaat bij Pries Carnaval van Oost. Hier is voor haar Werner.

0: muziek.
1: Voor 20% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, je gaar, nog nooit gezien of gehoord.

0: Je mets même brûle piste.
1: Zijn jij bij café?
2: Nee, de Neven app voor jouw music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
2: Zoek op City Music, jouw music. En luister naar jouw music overal en altijd. De Neven jouw music app.
3: App hem al.

0: Wer? Aber van Ulst.
1: De wagen is zo goed als af, draai dagen nog, is dan niet straf. Het is tijd voor zat een donderdag, de stress mag de reis af. Maar veerdig het

live vanuit Terzagen, aan de goede kant van Oost. Ten ere gelegd.

dat is wel iets straf, ik kan kant niet meer aan. Wil je maar rissen wat duilt, en klopt maar een mork wel staan. Wie ooit daarna verwacht, dat gooit het liste lacht. Met mijn kop zo werd en mijn lee

Hier gambros. Doe keer niet meer klappen. Een trut eerste klas. Wordt kind met gezwoeren. En stoot zwet op wit.

0: Vlaamse muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, Egaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: En als ik één keer in de gebieden van mijn dochter zing, dan ga ik kabaal achter haar oer.
1: Ik wou gewoon nog zingen dat ze mij echt wel kan bekoeren. Maar sorry, wat stoer.
0: Bij zijn echt dat

Royal Music 100% Oeschi. Hey!

0: Ajoen Music.
1: Gedierig goede muziek.

0: Music presenta Radio.
1: Verleden jorden het mij zier, maar toch stonk hier met plezier.
2: Nu nooit meer.
1: Alles verliezen is u fijn, ik wil dit jaar veel beter zijn.
2: Nu nooit meer.
1: Maar verlies ik vlees het bloed, dan ben ik mijn droom hier kwijt.
2: Nu nooit meer.
1: En win ik vlees naar hier de straat, dan ben ik gelukkig dat ze fout.

0: kan precies nog één verteren, jong.
1: Rapsong!
2: Esther weer!
3: Wat dat brengt?
4: Een GMB café.
2: Meer de neven app voor Jolen Music.
4: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
2: Zoek op City Music, Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De nieuwe Ajoen Music app. App
5: hem al.

0: Nolde Pintje.
1: Goedenavond, Wabi. De Pie, hè. Hij heeft op zijn nozen. En heeft gevraagd om hem een beetje een boot te stoppen. Met een eiken dat hij geschreven heeft. Wat pijs er af, hè, mensje? Hoe moet dat dan gaan doen?
2: Jongen, ja, jongens, zeg.
3: Het is niet waar, hè. Moet dat dicht?

0: Vlaamse muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dag, jij gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

AJOE Music. Overal op FM. Onder de 7.8 en onder de 12.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dejanatum en Stinkberg.

0: IO in Music. 100% plezant, 100% ulst.
1: Jarenlang zat ik op mijn kamerken te wachten. Elke nacht passeerde heel de stoet in mijn gedachten.

0: op, mam pełno do knopa.
1: Esterweer!
2: Wat heb je?
3: Zijn jij bij café?
1: Nee, de Neven app voor jou en music.
3: Voor Android en voor Apple klopt natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Ajo en Music. En luister naar Ajo en Music overal en altijd. De Neven Ajo en Music app.
4: App hem al.

Kind weer moet wie me niet een dier. Het is altijd hetzelfde. En ik stond hier weer alleen. Voor zit je mannen weer. En zal weer een vrije nooit liggen.

er weer niet aan doen. Hij kwam er iemand tegen, een kameraad. Hij heeft er nog mee op school gezeten. Kunnen we niet anders verwachten.

0: muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dag, Egger. Nog nooit gezien of

0: En luid na 2 minuten met een kop gerust.
1: Game over.
2: Esther weer!
3: Wat dat brengt?
4: Een GMB café.
2: Nee, de Neven app. Voilà, in music.
3: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter. Nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem
2: nou. Zoek op City Music, in Music. En luister naar in Music overal en altijd. De Neven in Music app.
5: App hem al.

Radio en Music. Overal op FM. Op 107.8 en 105.8. In Oost, Oltjert, Aarp, Meer, Lee, Nienhof, Den Jeratem. En dat stinkt er weer wat verder.

Ik was nog klein, ik was 10 jaar. En met mijn avers stond ik door. Smeet mij confetti naar de stoel.

Ik was nog Mortinho. En voor Fjord Loter ging mijn preen door Dotto Scooters van Bahrein. Met plush en biesten kwam ik toe.

Je zat wat slechter op de been. Van achter het venster zingt ze stoom. Verkleed als clown of indian. Een lach op haar gesmikte toet. Smuiten ze confetti naar de stoet. Was ik maar weer

was alles goed, wat dat gekost met verkleed. Dat kost van mijn visgoed die kapot was, van mijn lange tabbert wat dat goed verviel, of mijn tabbert wat dat alle kloppen afvoerde. Maar wat dat je aan een stap veranderen, je doet een schoen omdoen dat je nog nooit een gezicht botin dat ze van gebieden of gewoon op dat op de wijkenmarkt kocht. Dat was op de wijkenmarkt elke keer na een markt. En daar worden altijd schoenen van alles. En door, ja, gelijk wat dat zo en of iets kostte.

0: muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, je gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

nacht, van smaris tot sauvis. Elke seconde, elke minuut, ajoen.

0: Meer de neven app voor Jolen Music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
0: Zoek op City Music, Jolen Music. En luister naar Jolen Music overal en altijd. De neven Jolen Music app.
2: App hem al.

Radio en Music werd op zijn Engels te zeggen met een tolstjes te beginnen. Alle carnavalliekes en iets als er nog iets zijn, want het zijn allemaal schoenliekes. Ah, veel carnavallies. Ajoen!

0: zitten. Luister een keer naar Radio en Music. Kruisje gegarandeerd.
1: Radio en Music.
2: 95% muziek.
1: 25% bla bla.
3: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dag, Egaar. Nog nooit gezien of gehoord.

Oosteneer, van verren ondertoeig. Hij komt bekend meer, nog ver nog achteruit. Maar toch riep die rep, hey Bosken, geef ons nog iets ooit. En ooit.

0: Are You in Music?
1: Verhaal dat je in. En nou, wat dat erop trekt.
2: Wow, was dat lawaad hier, zeg. Zie je wat dan niet? De Jean-Pieter een trompet gepikkeld verdoen. Kom, jong. Mocht dat gereed, dan moet ons nog eens kunnen smijten.

0: pompien te slapen. Willen te wakker maken, zo'n nep op nog ver in brand steken.
1: Hoor is dat mooi, man?
2: Ja, kan die al weten, zeg.
0: Zie hier, de juppie is al op het puntje kalparis.
2: Ja, het zijn er moet vier niet meer zijn. Hier even mooi en hier even een ander aan.
1: Ah, los het je gooi.
0: Ik ben zo wat beter naar school.
1: Ai, kom, nog net.
3: Een dag de geloester naar Ajoe Music. Een verloren dag.

Japanees. Ze is van een andere wereld, ze verstoot er niet van, niet van, niet van. Door stomme verstand, stil van, stil van, stil van. Door begrop ik

0: Wat dat brengt?
1: Een CMB-café.
2: Nee, de nevenapp van Ajoen Music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
2: Zoek op City Music Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De nevenapp Ajoen Music app.
3: App hem al.

0: Ajoin Music.
1: Gedierig goeie muziek.
2: Als de pijrenmeilers arriveren, kon de steenzoen er lanceren. En zeggen ze juist gelijk als ieder na joen, lot je wintervoer moet rooien.

0: 100% bla bla.
1: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, je gaar, nog nooit gezien of gehoord.

0: muziek.
1: De nummer 1 van Dayoen.
2: De Loorse Manen 2026. Dat wil niet zeggen dat we goed zijn, dat we ook goed zijn. Een gieljoor zwijvend in de lucht tegen onze steen. Zit het op een wolk? Feitelijk zijn we al de nummer 1 van volk. Maar een overwinning werd ons toch niet gejond. Dus na stoppen we weer met ons voet op de grond.

Zondag maart, gelieveid, ons madame niet content. Was zwijfisch blijven hangen in die een of ander tent. Ik heb gediscuteerd, maar ik weet niet hoe verwacht. Mijn

is die doosken dat gemokt is van karton. Doorin steekt er een boksken en natuurlijk aan een bon. Dat boksje kan maar helpen van gemakkelijk te kiezen. Als hoe moet je het zelf ook geen tijd meer verliezen. Is ooit woon onder G of logeren in Dardenne. In een sterrenrestaurant dat culinair loten verwinnen. En weet

Een deze nostekier, pak daar misschien niet anders, anders wil ik ze niet meer. Een massage in de sauna kan ik anders wel verdrogen. Dan mag er eerst een bong zijn, vertop ben je van mijn dogen. Pas op, kan er nog liggen in de living in een kast. Een stapel van die doosjes dat ik bakkans vergeten was. Maar die manen zijn nog flexie voor een klein beetje zingen. Dus heb ik gewoon gevraagd voor die allemaal te verlengen.

0: maakt molen trekken.
1: En poppen en plekken.
0: Nog zij de stroten lang.
1: En poppen en plekken.
0: En rest de bienen strekken.
1: En

0: Wat dat brengt?
1: Een CMB-café.
2: Nee, de neven-app van Ajoen Music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
2: Zoek op City Music Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De neven-app. App
3: hem al.

0: dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dag, Jagar. Nog nooit gezien of gehoord.

satire en gezwans. Een oyster is toch echter als apport. Draai door een ambiance. Satire en gezwans. Een oyster is toch echter als apport.

0: GMB Café.
1: Meer de neven app voor jouw music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music Ajoin Music. En luister naar Ajoin Music overal en altijd. De neven Ajoin Music app.
2: App hem al.

IOI Music. Overal op FM. Onder den 7.8 en onder den 5.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Leij, Nienhof, Dingenatum en Stinkberg.

0: dierige, goede muziek.
1: Op een avond in het stikatelier van AKV Overboefd.

0: muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, Jagar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Fanolst.
1: Even haar ondacht, voor het Swiss verkeesneesken. Er is een grote veel te melden op de kleine rink van Groot Oost.

0: Radio en Music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
0: Zoek op City Music, Radio en Music. En luister naar Radio en Music overal en altijd. De nieuwe Radio en Music app.
2: App hem al.

Show. Ajoe in Music, overal op FM. Op onder de 7.8 en onder de 5.8. In Oost, Oltjert, Aarp, Meer, Lee, Ninof, Denjeratem en dat stinkderp hier wat verder.